0: Azazi G.
1: Ja, soos die man daar sê, Hershey G, die begin. En dit is die begin van Straatpredikante saam met Hemobesem episode 62. And tonight we do have our MOT, the moment of truth, will belong to een van die hoorings grootes, indien nie die groote nie, die grootste nie. Dit is Mr. Melly Gray. Julle ken hom nee van hy, wat was het toch geweest, Tarantula, Silverbeke, al hierdie goekies. So he will be ours, hy het een speciale album actually uitgebring, laas jaar, saam met die manne daar by Wasgoed Lijn, so ek is excited om saam met julle dit te share, but yeah, please make contact, WhatsApp 0782465799, and before that, we kicked off the show with an interesting vibe, Junior Overlord, van... Dit is natuurlijk van Robertson van die Roby wat voor ons het begin het. But before we get to MOT with Melly, kom ons gaan na Makwaland toe. Namibia toe met Aixa en sy volkslied.
2: Is net ons wat het voel, my broer van niemand anders sien het. Discriminatie van die kalits word gejaald van niemand. In die sondige lewe gebore

0: Yeah, that on paper cuts. Yeah. Just giving us an intro there as an outro. Stella Predicante with Yemo Beersum. Yeah, it's a show about that's all about Afrikaans hip hop. That reinklets wat die manne oral doen in South Africa as well as Namibia and elsewhere. So that was Paper Cut. Yeah, we throw in some other stuff because we're local, man. We love local. Before that, Bullet van die PE van die Dalaf Macy met Staan Terug. En ek weet die man praat daar met Charles G of something. And before that, SOV van die Woeste met Focus on Flow. Ja man, met een nice sample also van Snow. Isaac Mutant met Boo. En ja, daar had ik me net besluit. I'm gonna give props to DJ Killer. Ja man, rest in peace my brother, rest in power. En DJ Lekker daar van Mr. DVS en die ander manne, die B-boys wat daar is. Aixa met volkslied wat het voor ons afgeskop het. En let's continue. Remember, Mally Gray is aan die woord voor later. But now, I'll stop ik hang nik. Check my comeback en al rip ik lang bek. Ik respect die sunset, cause as donker die sint rondom my sonnet. En die song van een fat lady het call van my dead. En ik het niks perels, want ik is niks weer. Dan groei my ruggraat, extra rugweerwel. So ik moet opstaan en die werkelijkheid face. Een Goliath van een moderne tijd. En ik ken hulle uit, soos ek in een FBI-erige stik is. En ek is hul most reliable witness. En ons kyk dier een reet, point blank. Die dan my latest mistake. Het klim uit my say en het klim aan in jou. Het timmer aan my en het timmer aan jou. Die vrinne van my, het raak vrinne van jou. Demons attack my as ek aan die mic vat. It leave me egg faced by the sunny side up. Ze gaan jou kop breek hier, soos die kles saam die klank. Julle brein is al crash, soos die sun julle stamp. Soos die eier gesmash, ten die rand van een pan.
1: Salut, Basta, producer, Malibu, Secretary, K-Flex, Jelle Stolen, The Vice,

iemand my sê wat sy woord werd, want ons hoor sneert, stoe ek steert. Noah, was jy beskielik eendeer een groot beerd, vanmorgen geert gehoor, klomp oor wat is in een groot keer, verloor teerd, maak het sin die sy begin van die einde soos voor eer. Wees op een vallende maan en skiet na een groot ster.